Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is John Stuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hello, this is Radio Seabreeze.
7: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
8: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: Nico Haak was de laatste. Ted de Tapper uit 1977. Wally Daxa gewoon. Let's Forget What I Said uit 67. En de eerste was Antonio Lando en Dawn. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose uit 73? Het is groen.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze AM.
1: De Jimmy Kester Bunch hadden wij in 1972. Troglodyte, veel geleend. Cliff Bennett en de Rebel Rousers hadden we daarvoor. Die leenden van de Beatles. Got to Get You Into My Life uit 66. En de eerste was van Roxy Music. Angel Eyes uit 79. Ik ga zaaien, maar geen paniek.

0: is weer een volle dag Radio Cybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Kees AM.
1: Met een dagblok gaan we houden. Chris Montez was de laatste. Aino Digas uit 1973. Cliff Richard hadden we daarvoor. The Day I Met Marie uit 1967. En de eerste was van Pussycat. En Daddy uit 1979. Magnetische velden.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuis staan met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Gladio. De nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
13: Goedemorgen.

A Brand New Day uit The Wiz, natuurlijk de Broadway musical. En je hoorde onder andere Diana Ross en Michael Jackson. Dank aan Martin van Kampen, mijn vrienden. Het is 8 uur geweest. Jij het bed en wij zeggen... Good morning.

zei het al, het is een brand new day. Het is vandaag dinsdag. Ook vandaag natuurlijk weer een nieuwe morgenster. Zo rond 8:20 de aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes van deze datum. En 8:40 de uitslag van de morgenster. En daaromheen lekkere muziek. We gaan maar eens beginnen in 1970. Een beetje rustig aan beginnen, denk ik dan. Met de formatie Brad. It Don't Matter To Me. Goedemorgen.

1970 gingen de Beatles uit elkaar en ze gingen allemaal solo. Ook deze Beatle, Ringo Starr. Het was zijn eerste Europese debuutsingle. Die kwam uit in 1971. En je hoorde het al. De titel was It Don't Come Easy. Nee, het gaat allemaal niet vanzelf. Ook niet bij Radio Seabreeze. We maken lekkere muziek, maar het komt allemaal niet vanzelf hoor. Nee. Deze is ook lekker. Wat recenter uit 2007. Schotse zangeres Amy MacDonald. En this is the life.

you couldn't sleep tonight, ik denk in mijn gebed hoor. Amy McDonald uit 2007 van haar album This is the Life en dat was de titelsong daarvan. Straks opgave Morgenster, maar we gaan eerst wat Nederlandstalig eruit draaien. Hij was de zanger van Toontje Lager, maar in 1986 ging de band uit elkaar. Hij werd geboren in Apeldoorn, hij is daar ook opgegroeid. En ging in 1986 solo, ik zei het net al. En dit was een van zijn eerste singles, Zonder Jou. Ja, wat zijn wij zonder jou als luisteraar bij Radio Seabreeze?

0: En het is weer tijd voor de aanwijzingen van de morgenster van deze ochtend. Vandaag zoeken we een Amerikaanse muziek- en popzanger. Of muzikant en popzanger moet ik eigenlijk zeggen. Hij werd geboren op 20 juni 1949 in Tuskegee. En dat ligt in Alabama in Amerika, zoals ik al zei. Hij werd geboren op een universiteitscampus en ging daar ook studeren. En aanvankelijk wilde hij dominee worden, maar uiteindelijk koos hij voor de muziek. En dat is maar goed ook. In 1968 begon hij met medestudenten een hele bekende band en schreef de meeste van hun hits die ze in de jaren 70 onder andere scoorden. En later ging hij ook solo en heeft heel veel hits gemaakt. En een van de hits, en dat verraad ik hem eigenlijk al een beetje, gaat een beetje over dansen tegen het plafond. Nou, welke zanger zoeken we? Straks rond 20 voor 9 gaan we de zanger onthullen. En wil je horen wie het is, moet je lekker blijven luisteren naar dit programma. Eruit.
1: Eruit. Op Radio Seabreeze.

0: Gelukkig gaan de meeste liedjes natuurlijk over de liefde. Je hoorde het al. Majory One and Your Because I Love uit 1971. Maar we gaan eens kijken naar de oude nieuwsfeitjes. Ze heeft ze weer verzameld. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ook van vandaag, 21 juli, heb ik weer wat oude nieuwsfeitjes gevonden. In 1904 is de voltooiing van de Trans-Siberische spoorlijn van Moskou naar Washington een feit. Het is een spoorlijn van maar liefst 9288 kilometer. In 1919 is de oprichting van de Nederlandse vliegtuigfabriek Fokker. Dan 1961. De Amerikaanse astronaut Virgil Grissom wordt gelanceerd aan boord van de Mercury MR4, de tweede bemande ruimtevlucht van de VS. 1968. Wielrenner Jan Janssen wint als eerste Nederlander ooit de Ronde van Frankrijk. En in 1974 wint de Belgische wielrenner Eddy Merckx voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. 1983. In het Vostokstation op Antarctica wordt een temperatuur gemeten van min 89,2 graden. De laagste temperatuur ooit gemeten op aarde. En tot slot 1985. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Tot zover de oude nieuwsfeitjes van vandaag. Fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Elke werkdag van 8 tot 9. De

Pritchard, samen met zijn band natuurlijk The Shadows. Daar speelde hij heel veel mee. Blue Turns Grey uit 1966. En daarvoor hoorde je The Hollies met Man Without a Heart uit 1970. En dat stond op het album Confessions of the Mind. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Hij heeft ooit ook een duet gezongen met Diana Ross. En scoorde daar een enorme grote hit mee. En hij speelde ook in een band, ja, daar ga ik de naam maar niet van noemen. Maar daar scoorde hij ook een heel mooi nummer mee. Onder andere Lady. Ja, wie het is, je hoort het straks na deze. We gaan terug naar 1980 met die mooie band Spandau Ballet. Dit is het nummer True.

dat is lekker wakker worden, toch? Spandau Ballet. En nummer uit 1980. Je hoorde True hier op Radio Seabreeze. Maar als je net wakker wordt, dan heb je natuurlijk de opgave gemist van de Morgenster. Want daar zijn we nu naartoe. De uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij? En ik denk wel dat iedereen het goed heeft, hoor. Wij zoeken Lionel Richie. Heb je dat goed, dan krijg je van ons dat applaus. En ik had al gezegd in de aankondiging, althans in de opgave Morgenster, dansen tegen het plafond aan. Nou, dat heeft hij gedaan, hoor. In 1986. En het werd een grote wereldhit. In de Nederlandse top 40 zeker. Dit is onze Morgenster, Lionel Richie. En Dancing on the Ceiling. Jij mag meedoen.

dat was de morgenster van deze dinsdag. Lionel Richie. En je hoorde Dancing on the Ceiling uit 1986. En ondertussen alweer tijd voor wat Nederlandstalig geluid. En misschien wel leuk om tegen je geliefde te zeggen als je nog in bed ligt en ze ligt of hij ligt naast je. Jij bent de mooiste. Ja, dat zou lekker zijn. Dit is Dimitri van Toorde uit 1976.

staan.

1974 bracht hij het album uit, My Only Fascination. En daar stond dit, natuurlijk dit nummer op. Maar ook Someday, Somewhere. En Lovely Lady from Arcadia, om maar wat nummers te noemen. En daarvoor hoorde je de wereldster Tom Jones, It's Not Unusual. En dat stond op zijn album Along Came Jones in 1965. En dit is ook zo'n wereldhit, zo'n wereldster moet ik zeggen. Engelbert Humperdinck, A Man Without Love, 1968.

En dat was de laatste vocale weer voor deze dinsdag. Engelbert Humperdinck en A Man Without Love. Ja, wat is een man zonder liefde natuurlijk. Dat kunnen we helemaal niet hebben. Maar het programma zit erop. Want aan de andere kant van het nieuws, het is zometeen 9 uur. Dan zit Edibert Maathuis alweer klaar met zijn maatwerk in de muziek. Dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Adia is er ook weer met het oude nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een hele mooie dinsdag. Blijf lekker luisteren naar dit station Radio Seabreeze. Graag tot morgen. Dag, dag.

0: Nieuws met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting Benadeelden in Actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
4: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
7: The greatest music ever made. Classic hits.
8: Seabreeze.

van Maatwerk in de Muziek. Het is dinsdag. En dit was Christy met Yellow River. En we kwamen eruit. Natuurlijk, Milko Roodnat. Hij zal het zwaar hebben, denk ik, met dit zomerse weer. Ja, het hitteplan en dan moeten verhuizen en aan je nieuwe huis werken. Het lijkt me niet alles. En ja, ik wens hem heel veel sterkte. Het wordt vast hartstikke leuk en binnenkort kom ik op bezoek. Want een vriend van ons woont vlak in de buurt. Daar kwamen we laatst achter. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door de muziek. 1970 bijvoorbeeld. Roger Whittaker. And I don't believe in if anymore.

country van John Barry en Kiss Me in the Car. En weet je wat zo leuk is? Ik kan vanuit mijn studio in de tuin kijken en naar de appelbomen die hier vlakbij staan. En ik zie net een boom waar heel veel appels in zitten. Een hele grote vogel in zitten. Daar ben ik niet zo thuis in vogels. Maar die zitten al die appels eruit te pikken en heerlijk op de grond te gooien. Ja, en we zien het straks wel. We gaan door, Nederlandstalig. 7 dagen lang. Weet je nog? Bots, 1976 was het een hit.

Ja, 7 dagen lang van Bots. 1976 een hit. En we gaan naar de Star Sisters, weet je nog? Yvonne Keeley, Patricia Pai, Ingrid Ferdinandessen, maar ook de moeders van de zusjes Pai deed er even aan mee. En Sylvana van Veen. Dan heb je alle medewerkers gehad die daar hebben deelgenomen. Maar de Star Sisters, hier zijn ze.

De Star Sisters, 1983. Ja, toen deed waarschijnlijk de moeder van de Sisters Pie ook nog mee. En in 83 kwam, Patricia zat er al in, geloof ik, ja. En de andere, nou, ik weet het niet precies. Het liep een beetje door elkaar heen in dat jaar. We gaan naar 1972. En We Were All Wounded at Wounded Knee. De Amerikaanse popgroep. Hier is Redbone.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en de Summer Wine. En ja, met dit hete weer kun je dat natuurlijk heerlijk draaien. En zul je het ook vast wel drinken. En ach, af en toe een gin tonic is ook niet verkeerd natuurlijk. Lekker schepje citroen erin. Het kan allemaal. A Summer Night With You. Tja, ik kom me tegen. Bezig dan.

mama's en de papa's natuurlijk. California Dreaming. Ja, mijn vrouw, die zong vanmorgen, vlak voordat het programma begon, ook dit nummer. Want ze heeft ooit backing vocals gedaan in een studio. En toen dacht ik, ach, ik ga dit ook even draaien. Vind ik wel leuk, de mama's en de papa's. Nou, ze luistert en ze zal straks best een opmerking maken erover. Een mooi verhaal in ieder geval. Dit is de originele, Michel Fugain en Le Big Bazaar.

chance en tequila. Tequila! Ja, dat weet je ook weer. En dan kijken ze op de klok. Ja, we hebben nog tijd voor één plaat. En dan zit Maatwerk in de Muziek weer op voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Gewoon tussen 9 en 10. Met reis door al die mooie muziekjes. En straks koffie compleet met Tom Polderman. Ik hoop dat er een beetje ijs in zit. IJskoffie, want het begint alweer aardig warm te worden. Doe voorzichtig vandaag met de zon en met de hitte. Denk vooral aan jezelf. Denk ook aan de beesten. En wie weet spreken we elkaar morgen weer. Die laatste plaat. Toto, Afrika. Ik vind het mooi. Ach, een mooie afsluiter vandaag. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijkviertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. De apparaten wekken plaatselijk elektriciteit op door aardgas te verbranden en worden naar verwachting slechts enkele dagen per jaar gebruikt, vooral tijdens koude winterdagen. Het Utrechtse stroomnet zit zo vol dat nieuwe of zwaardere aansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst komen. De installaties blijven mogelijk 10 tot 15 jaar staan. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een zitting in Miami noemde hun advocaat het Britse verzoek politiek gemotiveerd. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Beide broers ontkennen alle beschuldigingen. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres. valdorpelshop.nl.
7: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: fantastische plaats van niemand minder dan John Travolta, Grease Lightning. Dat is ook alweer jaren geleden. Uit de jaren 70, begin jaren 80. En dat allemaal hier op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. In het programma Koffie Compleet.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Ja, als u nou denkt dat ik elke dag gebak zit te eten hier bij de koffie, nou is niet waar. Want ik ben al dik genoeg. En dan word ik zo'n 200 kilo voor je het weet. Laten we dat even niet doen. Goed, luister vrienden, welkom allemaal hier bij Radio Seabreeze, de gezelligste zender van de hele wereld en bij de omgeving. Het is dinsdagmorgen en het is de hoogste tijd voor leuke muziek. En wat dacht u bijvoorbeeld? Ja, over de helder gebak te eten gesproken. Van een plaatje van Joe Tex, I'm Gonna Bump No More with a Big Fat Woman.

0: Ja, weet je nog, laatste vrienden, in de jaren 70 deden we allemaal bumpen. Als je aan het dansen waren, boem, zo met die billen tegen elkaar. En ja, dat gebeurde allemaal. En af en toe kwam er wel eens een hele keihard aan. En dacht je van, oh, hier ben ik mooi klaar mee. Luister vrienden, het is vandaag dinsdag. En ja, dinsdag 21 juli. En vandaag is het Nationale Bladenfestijn weer van start gegaan. De Vierdaagse in Nijmegen met zo'n 47.000 deelnemers is het grootste wandelevenement ter wereld. De deelnemers strikken de veters voor afstanden van 30, 40 of 50 kilometer per dag. En ja, het zou maar gebeuren dat je zo net gaat lopen. Maar wat leuk is, er zijn heel veel mensen die hebben persoonlijke drijfveren voor een groeiend aantal deelnemers van de Vierdaagse. Want ja, dat is een reden om geld in te zamelen voor de goede doelen. Bijvoorbeeld een ziek kleinkind, een overleden moeder, persoonlijke drijfveren zijn voor die mensen. En dat is toch leuk. Of ook mensen die kanker hebben en dat soort dingen meer. Daar halen ze geld voor op. En dat vind ik een fantastische drijfveer, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. En de organisatie die verwacht dit jaar een record opbrengst hiervan. Nou, ben benieuwd.
1: Zet je radio klem op Seabreeze.
0: En ik ben ook benieuwd of Corto Tuip uit de Volendam ook meeloopt. Ik weet het niet hoor. Hij zingt er wel over in ieder geval. Over het Nationale Gladiolenfestival, oftewel het Blarenfestival.

0: Heerlijk, een plaatje van Kortuip op naar de Gladiolen en dat allemaal in Nijmegen. Ja, nou, als je in de buurt van Nijmegen bent, dan denk ik dat je heel veel mensen zal zien lopen. Zo'n 47.000, dat is toch fantastisch. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik zou het zelf niet kunnen, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Zulke grote einden en afstanden aan liggen, nou, niks voor mij.
1: Zomer in Holland, vakanties gaan beginnen. Het tenst al uit de schuren, overal hoor je
2: Radio Siri.
0: Radio Siberis AM 1098 en 1395. En ja, geloof het of niet, het is zomer.

0: radder en je denkt, ja zeker weten, I will always remember you. Een fantastische mooie plaat van Chris Ria. En dat allemaal hier op Radio Sieberis in het programma Koffie Compleet.
1: Koffie Compleet met Tom Polderman.

0: Heerlijk stukje soulmuziek wat destijds door Ferry Maat onder andere naar ons kleine kikkerlandje gehaald is. Jawel, zijn vrienden de BT Express met Do It. Nou, we doen het zeker. Ja, wist u trouwens dat vrachtwagens, ik stond er zelf helemaal stom verbaasd van 3500 kilo of meer categorie N2 en N3 in Nederland tol moeten betalen per gereden kilometer op bijna alle snelwegen in ons kleine kikkerlandje. Het is allemaal wat. De kilometerprijs is afhankelijk van het gewicht van de CO2-emissieklasse. Ja, buitenlandse voertuigen die moeten dat ook betalen. Je staat ervan te kijken. Kosten. Ja, het gemiddelde tarief ligt rond de 19 cent per kilometer. Tenzij je emissievrij bent, dan betaal je maar 3 cent per kilometer. Maar ja, als je nou kijkt op het ogenblik bij de A1, dan moeten mensen enorme grote omwegen rijden. Omdat de A1 wordt belast met, wordt voorzien van een nieuw wegdek. Maar ook de Merwedebrug op de A27, daar mogen vrachtwagens even niet meer omheen. Die moeten dus helemaal enorm ver omrijden. Nou, dat kostte dus heel veel geld extra. En dat wordt straks allemaal berekend, jawel, in onze producten die we kopen. Want ergens moet het vandaan komen.
1: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
2: En vandaag met Tom Polderman.

0: Heerlijk, een plaatje van het One Two Trio, geschreven door Peter Heinsky, Kolomeinski en Tom Peters. Wat wil je nog meer? Juffrouw Toos, was het leuk? Doe het wel, hè?
1: 9, 8, 1, 3, 9, 5.
2: Goedemorgen!
0: Een bijzonder goedemorgen. Hier op Radio Siberis, Jurps nummer van WDO, de gezelligste van de hele wereld. Hey, kent u Livera nog? Nou, Tolking, Wouter Rambo. Die Rambo, hè? Hij kwam langs. Ja, nou, dit is nog wat hoor. Gevaarlijk.

Elke Rambo. Ja, het zou zo maar gebeuren dat Rambo. En dan zag hij, je staat er, bang. Ja, bonkie bonkie. Rambo, dat was er met er eentje hoor. Want die kan er wat van. Nou en of. U luistert naar Radio CBS Europe's nummer 1 radio. Maar dat wist u al lang. Het is tijd voor een nieuwe plaat van Klaassen en Van Dijk. En Van Dijk, dat is Michel Van Dijk. Kent u hem nog? Ja, zeker hem.

0: plaats van Klaassen en Van Dijk, oftewel Klaassen en Michel Van Dijk. Ja, u kent hem allemaal wel uit de grijze wijze verleden. Allemaal figuren uit Den Haag vandaan die daar fantastische muziek altijd gebracht hebben. En ja, wij brengen het natuurlijk op onze geweldige radiostation. Radio Seabreeze, Europe's number one.
1: One hot summer on Seabreeze Radio.
2: Herinnert u zich deze nog?

Maar goed, ook weer dat hij dat doet, jeans aantrekken. Want anders liep hij in zijn blote gat. Ja, dat is ook weer zat. Je moet er niet aan denken. Dan zie je zo'n kerel voorbij lopen in zijn blote billen. Nou, daar moet je niet aan denken, joh. Dat lijkt mij helemaal niks. Lieve luistervrienden, het is de hoogste tijd voor de Mai Tai. Mai Tai, kent u ze nog, joh?

Italianus Mai Tai. Ja, geschreven door Erik van Tijden en Jochem Fluitsma. In 1985 alweer van de vorige eeuw. Ja, het gaat allemaal hard, hè.

0: Vlaar van Tijn, die hebben wat mooie liedjes geschreven, onvoorstelbaar veel. En de dames Mai Tai, die hebben er ook heel veel van gezongen. Ja, dat allemaal hier op uw favoriete zender Radio Seabreeze, want daar brengen we het allemaal. Het is tijd voor mijn leven, ja, van Belinda Kienaar.
1: In Holland, vakanties gaan beginnen, het tuinstal uit de schuren, overal hoor je...
2: Toon Polderman.
3: You're catching a wave.
4: Coffee complete.
5: Begint u maar, dan ga ik ondertussen... Even plassen!
0: Zo, is de nood zo hoog? Joh!

0: Nooit zeggen dat een vrouw alleen maar in de keuken mag staan. Gewoon af en toe zelf ook eens een keertje koken, beste mannen. Ja, ja, want ons krijgen daar ook problemen. Ik vind het trouwens leuk hoor, in de keuken staan en lekker een hapje eten koken en dat soort dingen meer. Ja, zeker weten. Dit was Belinda Kienaar.
1: Radio Sea Breeze.

Shout and Touch, ja, een nummertje van Henny Huisman. Heeft u hem herkend, luister vrienden? Jawel, Henny Huisman en de Soundmixers. En dat is alweer een plaatje uit 1985, dat is toch lang geleden. Hé, kijken we op de klok van gehoorzaamheid, dat zien we dan. Ja, het is tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. Ik heb het met plezier gedaan, ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. En ja, daar doen we tenslotte voor, hè. Goed, luister vrienden, morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering. En zometeen, ja, we horen na nieuws en weer in één keer. Dan is hij er weer, onze eigen, hoe kan het ook anders? Ja, Wiebe Chris, die gaat er weer wat leuks van maken. Wat mij betreft, lieve luistervrienden,

0: nieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Werkgevers zoeken onder meer marketeers die AI inzetten voor campagnes, medewerkers die websites beter vindbaar maken en trainers die collega's met AI-tools leren werken. Inmiddels komt 58% van de Nederlandse AI-functietitels uit andere sectoren dan technologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De wagen heet Stella Juva en is bedoeld voor afgelegen gebieden waar wegen slecht zijn en brandstof of elektriciteit nauwelijks beschikbaar is. De zonnepanelen leveren energie voor het rijden en de medische apparatuur aan boord. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia. Daarna moet blijken hoe breed het voertuig inzetbaar is. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. De stichting heeft Babu gevraagd alle relevante gegevens te bewaren en voorlopig geen bezittingen uit het bedrijf te halen. Duizenden eigenaren bereiden een collectieve schadeclaim voor vanwege onveilige bakfietsen. De NVWA legde Babu in 2024 een verkoopverbod op en liet verschillende modellen terugroepen. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Hallo, daar zijn we weer.
9: Hoor je hier, ja hier.
10: Oh mijn schaaf, te gek, echt zo heftig hoor.
11: Landgenoten.
12: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
13: Binnen zonder kloppen.
14: Maar
13: waar is iedereen dan? Hallo!
15: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
16: Goedemorgen.
17: Goedemorgen.

Ik zeg goedemorgen, dit is Binnen Zonder Kloppen en ik ben Wiebe Krikst. Welkom bij het meest gevarieerde radioprogramma van het Noordelijk Halfrond. Elke werkdag om 11 uur 's ochtends op Radio Seabreeze met de beste classics en vergeten hits uit de jaren 60, 70, 80 en een beetje 90. We openen vandaag met T-Connection, een funk- en discogroep uit Nassau op de Bahama's. De opener van vandaag was de tweede van de 5 hits die ze maakten en 11 singles die zijn uitgekomen. En die waren dan weer te vinden op 8 albums die tussen 1977 en 1984 werden gemaakt. Nou, verder valt er niet zoveel van de mannen te vertellen. Ze waren met z'n vieren. Verder dan 5 weken tipperaden kwam het plaatje niet waarmee we starten. Do what you wanna do. Tot zover het nieuws van toen. Nu snel naar de bel, want het is altijd weer nieuwsgierig wie er vandaag nog meer komen. Oeren, zingen of gewoon fatsoen op zich gedragen tijdens het dit uur. En met de hits van toen. Oh, wat kraakt hier weer fijn. Goedemorgen allemaal. Kom binnen en volg je gevoelige koffiezintuigen naar de geur van waar dat mogen staan. En andere versnaperingen natuurlijk die je minder ruikt, maar oeh, zo smakelijk zijn. We gaan eens even kijken of iedereen er reeds is gearriveerd. Ik zie daar Somerset. Beetje country vandaag. Thelma Houston. Status Quo, even stevig rocken. Met ook de Turtles. Boom Mink, Robert John, Tom Jones. Het Cocktail Trio, Judge Dredd. Eigenaardig plaatje. Don Vardon en de Kovlings. En dan ontbreken er nog een paar, maar die zullen ongetwijfeld binnen de kortste keren ook binnenstuiteren. Ook vandaag weer een vrolijk gemengd gezelschap om van te genieten tot aan de warme maaltijd of de lunch van 12 uur. Je zult vele tipperadepaadjes horen die niet allemaal bekend zijn, maar ja, dat is nou een keer de charme van dit programma. Hier wordt werkelijk alles gedraaid. In ieder geval, ze zijn allemaal te leuk om te laten liggen. Net zoals de tweede vandaag, die is van Chic. We houden het kort. You are beautiful.

Chic was dat, 1984. En we zetten het tempo er even in met een triootje geluidsdragers die meestal op de bovenste plank liggen. Die zie je dus niet zo snel in een playlist. Bijvoorbeeld Blue Mink en Wacky Wacky, de Noord-Hollandse taxichauffeuse Wilma Roos en heel de wereld rond. En nu dat gekke, eigenaardige plaatje van Judge Dredd. Dat is de Britse Alexander Minto Hughes, die naast reggae en ska-muziek ook nog incasso-agent was. Professioneel worstelaar en daardoor lijfwacht van onder andere de Rolling Stones. Hij maakte naast de Big Six ook nog Big Seven, Eight, Nine en Ten. En coverde onder andere Je T'aime Moi Non Plus, eigenaardig mannetje. Big Six was de eerste van de serie die in 1992...

zometeen een allerraders country plaatje van Somerset met Another Lonely Night in 1976. Veldhuis en Kemper wilden we graag dat ze jou waren. En de Amerikaanse Coverlings komen nog eens langs met Early in the Morning.

0: 24 uur per dag. Dus ieder etmaal de klok rond.
1: Het beste van eigen bodem.
2: The home of golden oldies.
3: Your golden oldies station.
4: Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin.

0: Deze keer niet de Tokens, maar Robert John. Die zag de leeuw vannacht slapen. Zijn grootste hit was ooit Serais. En dat gebeurde in 1979. Don Vardon komt eraan met een stevige en geflopte coverversie van Gimme Some Lovin'. En het Cocktail Trio legt uit wat buurman Jansen nou precies doet.
1: Even een nostalgisch moment, vol Hollands glorie. Herinnert u zich deze nog?
2: Hij is niet bij.

oudste plaatje van vandaag komt uit 1960, heet The Wild One. En werd destijds door Amerikaanse zanger en entertainer rock'n'roller Bobby Rydell op de plaat gezet. Zijn grootste hit in Nederland was, ja, je gelooft het of niet, Loop de Loop in 1973.

Wij sluiten af met Thelma Houston. En deze keer haar grootste hit, Don't Leave Me This Way. Veel plezier ermee, een prettige voortzetting van deze dag. En tot de volgende keer op Radio Seabreeze 1395 AM. Oh.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. De zender heeft deze informatie van het Britse ministerie van Defensie. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. Tijdens de oefening bevond het zich op zo'n 74 kilometer ten zuiden van de Engelse stad Plymouth. Gedurende de oefening, die een half uur duurde, lag het schip niet in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden het Britse marineschip voor de oefening op de hoogte hebben gesteld. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Bij de aanval werd het huis van het gezin geraakt, waarna er brand uitbrak. De aanval is door Israël bevestigd. Het land meldt dat het gericht was op een Hamas-strijder. Vorig jaar oktober sloten Israël en Hamas een staakt het vuren, maar sindsdien blijft Israël luchtaanvallen op Gaza uitvoeren. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Volgens Buienradar werd het op het KNMI-meetstation op de voormalige vliegbasis Twente min 0,1 graden aan de grond. Voor het eerst sinds het begin van de metingen vroor het in de hoogzomerperiode van 20 juli tot 21 augustus. Dit komt door de koelere wind uit noordelijke richting. Als het 's nachts dan opklaart, kan het behoorlijk afkoelen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Mijn dank gaat uit naar Wiebe Christ voor het afgelopen uur Binnen Zonder Kloppen. Tot 1 uur vanmiddag. Muziek van John Anderson. U2 komt langs, maar ook Sting. Daar is het nummer van Marvin Gaye uit 1982. Sexual Healing.

bent het zo onderhand al gewend. Je krijgt twee plaatpraten vandaag. En de eerste plaatpraat is die van John Emerson. Met het nummer Surrender. En die komt uit 1982. En is afkomstig van zijn soloalbum Animation. De herkenbare, heldere stem van de voormalige Yes-zanger staat centraal in deze melodieuze popsong, waarin toegankelijkheid en muzikaliteit mooi samenkomen. Met zijn positieve sfeer en pakkende refrein laat John Emerson horen dat hij ook buiten Yes een heel eigen geluid had. Een sfeervolle jaren 80 klassieker die het verdient om opnieuw ontdekt te worden. In Bud's Middle Breeze, John Emerson. Hier is

tafel. Eet smakelijk als je aan het eten bent. En tijdens de lunch en wellicht een vers bakje koffie. Luisteren naar muziek van U2 en Where the Streets Have No Name.

Ja, dat was Bono en Friends. U2, nummer 1987, Where the Streets Have No Name. En we gaan even naar het strand met de Beach Boys.

0: luister altijd.
1: Je luistert naar de 1098 en inmiddels is de 1395 ook weer in de lucht. En natuurlijk ook op live.radiosibris.nl.

Dat was de grote internationale doorbraak voor de Nederlandse meidengroep Muay Thai, die in 1983 was gevormd door producer Erik Fontijn en Jochem Fluitsma.

De tweede plaatpraat van vandaag. De plaat waarover gesproken wordt of waar jij over praat. A Hard Day's Night van The Beatles. En die komt uit 1964 en was zowel de titelsong van hun eerste speelfilm als van het gelijknamige album. Het nummer opent met een van de beroemdste gitaarakkoorden uit de popgeschiedenis en zit vol energie en het kenmerkende Beatles-geluid. De tekst beschrijft het gevoel van hard werken, maar ook de blijdschap van thuiskomen bij diegene van wie je houdt. Een onverwoestbare klassieker die de Beatlemania perfect weet vast te leggen. In Bart's Middagbreeze, The Beatles en A Hard Day's.

Het is een Nederlandstalig levenslied dat een zorgeloze boodschap uitdraagt. Trek je van niemand iets aan en leef je eigen leven. Met de herhaalde slogan Nou en op alle tegenslagen. Rob Zorn hoorde je en Nou en, nummer uit 2011. Dit is natuurlijk heel bekend, nummer uit 1983. Terwijl we zojuist een volle pot koffie hebben gezet, luisteren we naar Barry Biggs.

Tot de klok is het weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen. Dit was weer een uurtje Bart's Middag Breeze. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op de website www.radiosibries.nl. En wij gaan eruit met Tony Esposito. Is hij al een keer plaatpraat geweest? Kun je er nu nog verder over praten? Papa Chico, je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Wij zijn er morgen weer rond de klok van 12 uur. Heel graag.

0: met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. De eerste was Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit in een rolstoel en rijdt voor de 7e keer mee. De eerste etappe vandaag voerde de wandelaars door de Betuwe. Morgen wordt er richting Wijchen gelopen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik naar de Via Gladiola in Nijmegen. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Er worden bussen ingezet en reizigers worden nu al gevraagd rekening met langere reistijden te houden. Tijdens deze vier dagen wordt er op veel plekken langs het traject gewerkt. In de spoortunnel in Delft worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Tot slot, bij Den Haag-Hollandspoor worden bij het emplacement afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het weer, droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Het gebeurt hier. Veel plezier.
5: Echt lekker.
3: Met Paul's Muziekboutique.

0: Charles Muziekboutique.
1: Don't you worry about me. Je hoeft je over mij inderdaad geen zorgen te maken. Ik zit hier in een heel gekoelde studio in het zuiden van Frankrijk. Klaar voor een nieuwe aflevering van mijn muziekboutique. Even Bart bedanken voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. En we begonnen met Frankie Valli en de Four Seasons. Leuk dat je erbij bent. En we gaan er gewoon weer een lekker programma van maken. Ik heb mooie muziek meegenomen. Onder andere deze Opus. Life is Life.

In een dorp hier wat verderop is vanavond een groot feest. Ik draai daar de muziek en ik sluit niet uit dat dat nummer vanavond een keer aan bod komt. Want je krijgt daar toch wel de mensen mee op de dansvloer. Geldt overigens ook voor dit nummer. Heel bizar, maar het doet het nog steeds. John Paul Jong, daarmee zitten we in de jaren 70 op deze dinsdagmiddag hier bij Radio Seabreeze. Standing in the rain. Nou, dat doet zich vandaag hier niet voor. Het is volop zonnig. In

Carole King. It might as well rain until September. De vrouw waar Niels Sedaka naar men zegt erg verliefd op was. Vandaar ook dat liedje O Carole. Ik zat zo even opzoeken voor je. Maar eerst even een plaat uit de Galerij der Hollands Glorie.

Het was hun debuut en eigenlijk ook wel hun allergrootste hit Bloem met Eva, mijn moeder vragen uit de galerij de Hollands Glory. En we gaan zo meteen, dat is over een pak van een half uurtje, weer een plaat toevoegen aan die galerij der Hollands Glory.

blijft wel zo'n groot sodeman die nog niet zo gek lang geleden overleed. Niels Sedaka met Go Carol. En ik zei het al, opgedragen aan Carol King. En we gaan naar 1976. Met die grote van Jesse Green. Relaxte disco muziek. Deze dinsdagmiddag. Nice and slow.

0: was lid van de Pioneers en drumde bij Jimmy Cliff. Maar besloot uiteindelijk toch een aantal solo-hits uit te brengen. En dit is misschien wel zijn allergrootste Nice and Slow, Jess Green.
1: Bonjour, ici Paul Weindermark.

Ik hou hiervan. Mooi, uitbundig, heerlijk. Een opname van Julien Clerc, Je t'aime, etc. En dit is ook lekker.

0: Ach, zo'n plaat heeft eigenlijk helemaal geen afkondiging meer nodig, denk ik.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: De volgende misschien wel een aankondiging. Nummer dat het niet gehaald heeft. Maar ik vind het liedje is leuk, maar met name de tekst. Want het gaat over een oude telefoon van Ed Sheeran. Wat gebeurt er als je zijn oude telefoon weer aan de praat krijgt?

Mooi nummer, heeft het niet gehaald in Nederland. Het was jammer. En met name de tekst. Inderdaad, dit gebeurt er als je je oude telefoon weer aan de praat krijgt. Er gaat weer een heel leven van heel lang geleden voor je open.

dat was alweer een aantal afleveringen geleden dat ik wat gedraaid had van ons Zweedse viertal. Dus ze waren ze weer een keertje, Alba. Met Knowing Me, Knowing You. En we duiken weer eventjes de jaren 60 in. Samen met Herman's

Ze maakten deel uit van de Mercy Beat. Dezelfde stroming eigenlijk waar de Beatles ook deel van uitmaakten. Hermits, Hermits. And there's a kind of hush. Dit is een mooie gelegenheid. Samenwerking van Fanboy Free en Bananarama. En het eind wat je doet, is the way you do it.

0: Het gaat er niet om wat je doet, maar de manier waarop je het doet. Nou, dan gaan wij de markt zijn de Galerij de Hollands Glorie gaan kijken.
1: Galerij de Hollands Glorie. Nieuw in de Galerij de Hollands Glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Ook hier spreken we van een samenwerking. De zanger Tino Martin met de zangeres Anouk. Een nummer van nou ruim een jaar geleden, denk ik, heeft het niet gedaan. Maar blijft wel een mooi nummer. En daarom gaan wij toevoegen aan de Galerij der Hollands Glorie. Voor je het weet. En je moet maar eens heel goed naar de tekst luisteren. En als je daar wat in herkent, wordt het toch tijd voor enige zelfreflectie. Hier is die. We gaan hem toevoegen.

Ik vond het eigenlijk wel een leuk vervolg op dat nummer Voor Je Het Weet van Tino Martin en Anouk dat we hebben toegevoegd aan de galerij der Hollands Lory. Will You Still Love Me Tomorrow? Dat waren de Shirelles. En kijk naar de klok, we hebben er nog twee te gaan. En één komt voor rekening van Gilbert O'Sullivan en daarvoor gaan we naar het jaar 1973 met Oh Baby.

Gilbert O'Sullivan. Oh baby, en daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van mijn muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Leo. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. En wat mij betreft tot morgen na het programma van Bart de Zwart. En tot besluit, Roxy Music. Love is de drak.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Kort geleden kwam hij ook al met een heffing van 25% op Braziliaanse import. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de keten waar bijvoorbeeld taco's en nacho's genuttigd kunnen worden de oorzaak van een diarree-uitbraak in de VS. Na onderzoek liet de toezichthouder weten dat er van een vals positief sprake was. Toch lag het aantal bezoekers eind vorige week bijna 19% onder het dagelijks gemiddelde. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Alleen aan zee is het koeler met 30 tot 35 graden. Door droogte en de wind is de kans op natuur- en bosbranden weer ruimschoots aanwezig. Spaanse meteorologen verwachten dat de hitte vanaf het weekend wat afneemt. Dit is echter van korte duur, want allerlei weermodellen voorspellen voor volgende week weer fors hogere temperaturen. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Ze kwamen dus uit Italië, uit de plaats Terni. My Mind en het nummer Hypnotic uit het jaar 1983. Leuk dat ik erbij ben hier bij Radio Cyprius. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je tot aan 4 uur. We gaan hier 2 om 2 doen. En dat is ook weer lekker van die ouderwetse vinylplaatjes.
1: Dit is Leo Schipper.
0: En voor de volgende blijven we nog even een beetje in het jaren 80 natuurlijk. En dat met de muziek afkomstig van Annie Lennox. Afkomstig eigenlijk uit Schotland. Ze is zelfs hoogbegaafd, zeg maar. En ze heeft natuurlijk heel veel muziek gemaakt, waaronder dus deze. Right by your side.

hier bij Radio Cyprius toe, regelmatig terug in de tijd. En zeker ook met de muziek van Little Richard en de nummer Lucille. En Little Richard wordt toch een beetje gezien als de grondlegger van zeg maar de huidige rock and roll. Hij leeft in ieder geval tussen 1932 en is overleden in het jaar 2020. Kwart over twee is het Nederlandstalige muziek, afkomst van Robert Long. Geef ons vrede.

teruggaan naar het jaar 1966. En dan met David Sinner en Andrew Rose. Want dat was eigenlijk de band Twice As Much, zoals ze zich noemden. En dit was eigenlijk een nummer wat gecomponeerd is door de Rolling Stones heren Mick Jagger en Keith Richards. We gaan dus even richting de jaren 80 en dan gaan we doen met de muziek van Adam Ant. Maar als je goed luistert hoor je natuurlijk ook het drumwerk van Phil Collins erin. Lekkere stevige muziek. Ja, dat draaien we natuurlijk ook een beetje naar de christelijk bijna muziek van Robert Long. Want dat was het eigenlijk net wel bijna. Het nummer was genaamd Puss in the Boots.

even terug naar het jaar 1963. En dat deden we met Billy Davis en Tell Him. En deze Billy Davis was in ieder geval een zangeresje geboren onder de naam Carol Hatches. En heeft in ieder geval in de jaren 60 natuurlijk wel wat hitjes gehad. Waaronder dus deze. Lekker gaan we door met de blaadjes van de vinyl. Dit zijn de Space Monkeys. Can't Stop Running.

Dat was natuurlijk muziek afkomst van de Rubets, VDOD, zoals ze nummer genaamd. En dat afkomstig uit het jaar 1975. Wat een beetje Britse glamrock genoemd. Ook wel teeny, bopper, groep en allemaal fantastische muziek. Door met ABC.

0: You fools! You fools! You've ruined it! Ruined it!
1: Oh, rubbish.
2: Rubbish. Oh, rare plaatjes natuurlijk.
0: Rubbish, but by jingo, it's English rubbish.
2: English rubbish. En dat afkomstig van, dat noemen we maar even Alberts, want er staat niet echt een naam van een artiest hier op de LP, want het is een LP met allerlei, ja, zeg maar, lachende stukjes muziek, waaronder deze Morse Code Medley, zoals dat nummer genaamd. Volgende nummer is heel erg rustig, uit het jaar 1983 van David Essex. Hier is Tahiti.

terug naar het jaar 1972 en dat met Dobby Gray, Drift Away. En deze Dobby Gray is eigenlijk geboren als Lawrence Darrow Brown in Simonton in 1940 en al overleden in het jaar 2011 in Nashville. Hij was natuurlijk een Afrikaanse, natuurlijk Afro-Amerikaan en had ook wat relaties met de Baptistenkerk en is zeg maar vanuit de gospel een beetje begonnen met te zingen. Drift Away was wel een beetje zijn grootste hit. Het later natuurlijk ook nog veel muziek gemaakt voor andere artiesten. Goed, we gaan door met Nederlandstalige muziek, want het is ondertussen al 3:15. Hier is een cadans en de intimiteit.

Dit is nummer de Rainbow Valley en dat uitgebracht door de Love Affair. De Love Affair is eigenlijk opgericht in het jaar 1966 en eigenlijk onder de naam de Soul Survivors. Maar ze hebben zich heel snel de naam veranderd naar de Love Affair. En dit was voor mij hun tweede hit, want de eerste was natuurlijk de grote Everlasting Love. Goed, voor de volgende gaan we naar het jaar 1974 en dat doen we samen met de Maple Leafs. Hier is de

wordt een beetje omschreven als een one-hit wonder. Een zogenaamde eenhoudsvlieg. Een groep die één keer een grote hit gescoord heeft. En dan praten we natuurlijk over de formatie Paperlace. Een kwartet afkomstig uit de Engelse plaats Nottingham. The Night Chicago Died. Goed, het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws. En dat gaan we even doen met een stukje instrumentale muziek van Francis Koya. Hier is Nostalgia. En daarmee zeg ik tot zo.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. Het gaat om ecstasypillen, ketamine, cocaïne, MDMA, wiet en LSD. De man wordt officieel beschuldigd van grootschalige drugshandel. De politie kreeg de verdachte in het vizier na een onderzoek van de recherche en de drugsbrigade. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat 2 piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Bemanningsleden sloegen een paar uur voor de vlucht alarm. De desbetreffende piloten zaten toen nog in het hotel, maar werden direct vervangen door andere piloten. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De luchtvaartmaatschappij neemt overtredingen en veiligheidsprincipes zeer serieus. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Gerson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Volgens Zelensky heeft Rusland gebruik gemaakt van zweefbommen en drones. Op sociale media plaatste hij een foto van een brandend flatgebouw. Hij schrijft erbij: de Russen hebben een gewone flat aangevallen. Ook rond Odessa worden door Rusland aanvallen uitgevoerd. Daar raakten 2 mensen gewond. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Het weer: droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

leuk dat je dat allemaal gewoon van de originele single kan draaien. Tommy Joe, Everybody, uit het jaar 1963. In ieder geval leuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben nog een uur lang bij je met 2 om 2. En ze komen dus echt ouderwets van die plaatjes af, zoals deze net uit 1963. En de volgende, die komt gewoon uit het jaar 1971.

even terug naar het jaar 1972. En dat met een stuk muziek van Billy Preston. We're gonna make it. Misschien dat ik dat misschien nog nooit gehoord heb. Ik wist het eigenlijk niet. Ik zit er een beetje aan te denken.

terug naar het jaar 1974. Dat met Music in the Air. En dat van de formatie Us. En dat was eigenlijk een Nederlandse bewerking. Eigenlijk van een traditioneel nummer zoals die hier omschreven staat. Geproduceerd door Dick Bak en Ron Brandsteden. Met een nieuw...

En dit is Hip Hip Hooray. En dat afkomst van de Trox. Misschien niet het allerbekendste nummer. En hiervoor draaien we dus een nummer van de formatie Moon. En de nummer Ruby. En het schijnt dat Moon een weekje de voorloper is geweest van Long Tall Ernie samen met de Shakers. Ze kwamen in ieder geval uit Arnhem. En praat je natuurlijk wel over het begin van de jaren 70. De volgende is wel mooi. Want het staat zowel helemaal op de hoes. Jimmy Cliff en Claire Tristevens. Wild World.

Dit zijn dus de Rascals. We hebben voorheen ook wel de Young Rascals geheten. Dit was namelijk genaamd Good Lovin'. Jawel, en daar hadden ze in ieder geval een grote hit mee. Bij ons in Europa misschien niet zo heel bekend, maar in Amerika zijn ze aardig succesvol geweest. En ze zijn zelfs opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Tom en Nazareth uit 1971. Natuurlijk een heel mooi nummer. En ik draai hem echt origineel van de single. Hier is Lovebirds.

oud plaatje. Dat afkomstig van Carrie Lewis samen met zijn Playboys. En het was in ieder geval een best wel een aardige rockband. Zo'n beetje begin van de jaren 60. En dat natuurlijk allemaal omtrent Carrie Lewis. En dat is de zoon van de komiek Jerry Lewis. Jawel. Goed, dan zijn we wat anders doen. Je hoort het net naar Tikkies en de Kaakjes. Ze komen nog steeds van vinyl. 1978, Tandy Pendergrass. Close.

En dit soort plaatjes doen dat natuurlijk altijd wel goed. 1975, de Eagles. Lion Eyes. Band opgericht in het jaar 1971. Hebben ze een beetje opgetreden tot aan 1980. Hebben toen een sabbatical genomen van 14 jaar. En het schijnt dat ze nu nog steeds optreden. En dat vind ik best wel knap, want de heren zullen ondertussen best wel op leeftijd zijn. Goed, tijd voor Nederlandstalige muziek. Connie van den Bosch, hier is Weet je wat we doen?

Die mooie meneer met die prachtige stemmen. Johnny Mathis was dit en de nummer Chances Are. Ik heb even overlegd hier met het bestuur en met het volgende nummer mag worden meegezongen. Want het is namelijk afkomstig van The Sound of Music van Julie Andrews. Do, Re, Mi.

famine bread that will bring us.

zijn toch altijd wel weer van die leuke plaatjes uit het verre verleden. Uit de Sound of Music. En dat natuurlijk gezongen door Julie Andrews. Do, re, mi. En dat is natuurlijk eigenlijk ook beschikbaar als Nederlands. Maar ik heb die helaas even niet bij de hand. Ik ga nog eens een keer op zoek naar. Goed, het is in ieder geval wel bijna 4 uur. Dat betekent dat ik afscheid moet gaan nemen. Want zo direct is Hans de Knecht aan de beurt met zijn Middle of the Road Show. Hij staat hier achter me al te springen. Want hij wil je natuurlijk heel graag op deze plaats nemen. En dat gaan we ook zeker doen. Om 5 uur natuurlijk weer bewaak je met Barkies Bonanza. En vanaf 6 uur Rockwave met Wim de Rood.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. De man werd vanmorgen vroeg dood in zijn eenpersoonscel gevonden. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Bij deze aanslag verloren 6 medewerkers het leven. Later bleek dat er een conflict was ontstaan over de voogdij rond de 3 maanden oude dochter van de verdachte. Het kind en de moeder bleven ongedeerd. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. De verdachte wilde slagers bang maken omdat hij boos was over het dierenleed in de vleesindustrie. Hij dreigde in mails langs te komen om mensen dood te steken. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de man een terroristisch motief had. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij hoeft niet meer terug de cel in. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen tientallen agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. De politie werd opgeroepen omdat de man een auto zou hebben vernield en agressief was. Op beelden is te zien dat tijdens de aanhouding 2 agenten op hem zitten. De man roept om hulp en even later beweegt hij niet meer. Volgens de politiebond zijn er bij de rellen 50 tot 60 agenten gewond geraakt. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het zou om 20% van de bevolking gaan, 309 miljoen mensen. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald. Dat continent staat nu op de tweede plaats met 292 miljoen hongerslachtoffers. De afgelopen jaren werden de Afrikaanse landen geplaagd door klimaatgerelateerde rampen en conflicten, waardoor de situatie voor de bevolking verslechterde. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: groep werd trouwens al opgericht in 1967. En hielden volgt tot 1986. Daar gaat de Gay Gales bij.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans,
0: hallo, lieve vrienden.

nummer 7 in de Amerikaanse Billboard Dance-lijst. Geweldig en fijn dat je erbij bent. 58 minuten in volle lengte. Welkom, dit is de Middle of the Road Show. Take.

totaal geen moeite voor om je toch eventjes mee te nemen naar... of blijkt wel, nou, doen we er veel moeite voor om je mee te nemen naar de troepen. Sunshine Music. Je hoort de muziek van Jimmy Cliff. Op jou. Indirect waren ze betrokken bij het grootste gezelschapsfestival van Nederland, de Zwarte Cross. Maar ook bij Manjana Manjana in Hummelo. Heel populair.

gezellig een plaatje. Een plaatje, ja, natuurlijk ook met een gaatje. Ook vanaf vinyl. Zoals, nou moet ik niet veel zeggen. 80% in deze show, ja. Volgens de statistieken gaat het lekker. Ook met The Love Affair, A Day Without Love. Uit 68, al ik het gisteren. En daarvoor, de Rockers. De ex-rockers, normaal met voorman Benny Joling als fijne voor achter de keukengordijnen. En inderdaad, indirect waren ze betrokken bij de Zwarte Cross. Want zo'n lief Gijs Joling van Joving in de Voeten Beatles. Ze begonnen er ooit mee als een geintje in Hummelsterbos. Oh, ja, ja, goed, hè? Geintjes leuk en dan later professioneel het grootste festival van Nederland organiseren. Dit is

succesvolste band aller tijden. Opgericht in 1971. En met een onderbreking van 14 jaar blijven optreden tot en met 2015. Dat waren de Eagles. Even de laatste in de show, vrienden. Ik geloof je, ik doe de afwas. Ja, nee, ik sta op een café rooster. Maar dan erbij, we spreken elkaar.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Madjar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is, is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu, ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij de dinsdageditie van Rockwave en dan ook nog de vakantieuitvoering. Waarvan je weet, we draaien de plaatjes dan altijd 2 om 2 om 2. En deze openen we met The Golden Earring met een live versie van Radar Love.
1: Van seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

The Police en Roxanne. Voorafgegaan door Mats de Hoepel in All the Young Dudes. Als je denkt, twee om twee. Ja, je bent aangesloten bij de vakantie Rockwave. En ik zeg tegen je, eet smakelijk.

De vakantie Rockwave, de dinsdageditie. Status Quo en Roll Over, Lay Down. En daarvoor de Nederlandstalige van Bert Hering, Julie July. Ja, die was ook wel gaaf, hè? Zes minuutjes voor 7:30 alweer.

De schrijver 1979. Toen ik dit plaatje helemaal grijs draaide. Aan boord van de Magdalena, 17 mijl. Uit de kust van Blankenbergen, België. Voor Radio Miamigo 272. En het is nog steeds vet genieten om er naar te luisteren. Al is het alweer zo lang geleden. Ik ruik gewoon weer zoals het op het schip rook als ik deze muziek draai. Heb je dat ook wel eens, dat het zomaar iets, zoiets is? Ja. Dus het lijkt wel alsof het nooit uit je hoofd gaat. Die reuk van het schip. Heerlijk. Dit is de Loving Awareness Band. Met The Voice of Love.

is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

als het ware 1999. Bijna het jaar 2000. 1999, Prince zong erover. In een aparte uitvoering, dat dan weer wel. Maar wel een hele lekkere uitvoering. Eens even kijken, het is 18 minuutjes voor 7. We zouden eigenlijk de Nederlandstalige moeten gaan draaien, maar ik dacht, we doen even nog deze ervoor. Want deze rockt zo lekker. Dit zijn de Eagles uit 1986 van hun live concert. Dit is Take It Easy.

mobiele studio. Luister je naar de dinsdageditie van de Vakantie Rockwave. En we luisterden samen naar Foreigner. I Want to Know What Love Is. Ah, zo heerlijke ballad vind ik dat. Het is 7:09, dus we gaan aan de Nederlandstalige van 7:15 beginnen. Kun jij toch bijhouden? Nou, ik er niet. Dit is Polle Eduard. Hey,

Hey Joe, Jimi Hendrix was de laatste die we draaiden in deze vakantie-Rockwave, de dinsdageditie. En we blijven ook nog wel een tijdje op vakantie, dus er komen nog veel meer van dit soort afleveringen, bijvoorbeeld morgen en vrijdag. Allemaal vakantiedingetjes. 7:01, hoogste tijd voor mij om te gaan. Ik zeg bedankt voor het luisteren en blijf gezond, zorg dat de ander gezond blijft. Zie ik je graag morgen weer. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele blauwe dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Belen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal van 1000 bezoekers ontvangen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Laat u een horloge kopen, onthoud dan de naam. Indus. Indus.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen. En boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie, maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het wetsvoorstel geldt ook voor onder meer sportaccommodaties, zwembaden en evenementen. De horecasector is kritisch en is bang voor negatieve gevolgen voor de branche. Spanje's grootste oppositiepartij wil het plan van de regering alleen steunen als er aparte rookzones komen en ook als de horeca niet te veel schade ondervindt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen en boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
4: Hello, Peter from the Budget Barn. Got a thingamajig on this here drum to mend. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed. Oh blimey, that's torn it.
5: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: jingles on the air.
1: 920 WJAR Providence.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hantavirus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree. Hello, welcome along to my latest 70s Soiree. Sit back, enjoy and relax. And this week we've got a sprinkling of 60s release tracks as well. Let's start off in the year 1978.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

hoe de geluiden elkaar aanraken en een kalme rust in je brengen, die nergens hoeft te eindigen. Wij brengen je de rust in Dream Sessions.

Alles mag gewoon stromen. Laat je aandacht op de muziek rusten. Zonder oordeel en zonder haast. Hier is alleen dit moment. Het moment van Dream Sessions.

Voel de ruimte tussen de tonen. Daar ontstaat een zachte helderheid. Een plek waar je hoofd kan ontspannen. En je hart rustig kan kloppen.

en laat de spanning van de dag langzaam los. De melodieën bewegen zacht door de ruimte, alsof ze alles wat zwaar voelt verzachten. Geen druk, geen verwachtingen, alleen de klank.

laat de stilte tussen de noten je herinneren aan je eigen adem. Aan de momenten die je even helemaal voor jezelf hebt. Hier mag je voelen, ontdekken en gewoon aanwezig zijn. Elke toon helpt om een beetje lichter te worden. Elke pauze geeft ruimte om opnieuw te ademen. Voel dit moment.

Dit was weer een aflevering van Dream Sessions. Neem de rust mee en laat de muziek nog even zachtjes in je doorwerken. Dank je dat je hebt geluisterd en stil hebt gestaan bij dit moment. En tot de volgende Dream Sessions. Will you count me?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.